0: Nee, we hebben een afvuiler.
1: Responding to automatic alarm across the street building.